0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen

0: zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de Zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle, maar wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk. Maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Telland Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3. Het weer, geregeld zon, in het noorden kans op wat bewolking en een bui. Het wordt zo'n 22 graden.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: RTP Plus en online.
1: RTP 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
4: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
6: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
4: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
6: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
5: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
7: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
5: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
3: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
5: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
3: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden in het noorden, vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze een oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 11 minuten na de klok van 10. Dames en heren, het is donderdagmorgen. En we gaan weer een uurtje of twee knallen. Je luistert naar RTV4. En dat is een nieuwe zender. Dat weet bijna iedereen inmiddels.

tot 12 uur. Rinkies Kickstarts met een mix van lekkere gouden ouwe. Onder andere, want ik heb ook Nederlandstalen voor je, zoals je dat gewend bent. De muziek die je al een jaar of wat hoort. Eerste lunchshow voor Noos FM en tegenwoordig Brinkies Kickstart. Iedere dinsdag en donderdag op je eigen radio.

Eerst gedraaide plaat was er een van Mariska Ferris. Een van de beste zangeressen van Nederland, als je het mij vraagt. Ze is al jaren niet meer onder ons, helaas. Ze maakte dit samen met Robbie van Leeuwen, de leader of the band toen de tijd. Hij begon ooit zijn carrière bij The Motions. The Shocking Blue en Hello Darkness. En ik had zojuist de nieuwe Kanjer schrijf van deze week. En dat is een 18-plus versie. Ooit gedaan, natuurlijk origineel door Koos Albers. Het was de nieuwe uitvoering. Johnny Colt heet het baasje. Hij is eventueel in te huren voor feesten en partijen. Ik verscheurde je foto. Goed, ik wens bij deze en ieder een lekker bakkie eventueel. Mocht je aan de koffie zitten. Geniet ervan. En geniet vooral van de muziek.

Het is bijna een standaardplaat, dames en heren. Wordt veel gedraaid in dit radioprogramma. Country van eigen bodem, Sweet 70s on the radio. Een oudje van Don Rosenboom draaide en die heette Swimming in Too Deep a Water. En ik had zojuist een muzikaal hoogstandje van Bruce Hornsby. Allemaal tijd voor Nederlandstalig. Goedemorgen, RTV 4 met Brinkies Kickstarts.

Ja, dames en heren, veel muziek van eigen bodem voor je gedraaid in dit radioprogramma. De hits in rood, wit en blauw. Dit uit Volendam, dat weet natuurlijk iedereen inmiddels. De hits uit zee. De hits uit de Zuiderzee. We draaien de muziek van Piet Veerman en de zijne. Een van die wat meer gevoelige platen van de heren Cats. Times Where When. Het is inmiddels 22:30. En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen. Welkom, je luistert naar RTV4. Ik had zojuist nog muziek van Koelewijn. En een goede wijn behoeft geen krans natuurlijk, hè. Dat was Nederlandstalige rock'n'roll. Peter Koelewijn is ooit in de jaren 60 opgenomen. Originele uitvoering. Die klinkt een stuk minder. Dus vandaar dat we deze uitvoering draaiden, die later nog weer een hit werd, ook in Nederland. Mei, oh mei. Goed, de reacties zijn welkom, dames en heren. Lijnen staan open. En je mag eventuele platen aanvragen. Gisteravond veel verzoekjes gehad. Ongelooflijk veel. Het begint steeds meer op een verzoekplatenprogramma te lijken. Goed, nummer luidt 06-422-300-39. 06-422-300-39. Ik wil alvast die mensen die gereageerd hebben op mijn berichtgeving, zoals die elke keer weer staat op Facebook, bedanken voor de reacties. En ook de mensen die mijn berichtgeving delen, special thanks. Ik ben blij. Muziek tot 12 uur. Speciaal voor de mensen in Dalfsen, in Ommen, in Nieuw-Leuzen. En ook in Balkbrug, Dedersvaart, Slagharen, Hardenberg en wijde omgeving. RTV 4 met live radio.

Ja, dames en heren, het is een plaat die ik grijs draaide in discotheken in de jaren 70 al. Het was een gangmaker. Ik heb regelmatig opgetreden met dit baasje. Ik heb vaak mogen samenwerken. Hij is helaas niet meer onder ons. Arne Jansen draaiden we. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. En daarvoor zat een uitje van Tok Tok. It's my life. Het is oud en het was ooit goud, dames en heren. Een lekkere plaat, geremasterd in 2014. Eén van de Beatles solo. George Harrison en What is Life?

En zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig, dames en heren. We draaien ze gewoon in Brinkies Kickstarts iedere dinsdag en donderdagmorgen. Sweet Safadies on the radio. Veel muziek uit de jaren 70. Dit waren de Tremolo's in de uitvoering van My Little Lady. En ik kan Talk Talk voor je met It's My Life. Goed, allemaal Nederlandstalig. En ook George Harrison zat nog in dit blokje van twee. Het is inmiddels 14 minuten voor de klok van 11 uur. Het is een ras echte feestplaat dit. Seks met die kale Lawine Boys.

zijn succesformule al daar vandaan. Marie Frederiksson en Per Kessel. Het duo Rockset. En hier is de, als ik het wel heb, zo'n beetje mee begonnen. Die 11 uur. RTV 4, live radio vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhaar. Het programma wordt gestreamd. Lang leven de techniek. Alle muziek gedraaid speciaal voor alle collega's, alle medewerkers en versterkers van dit radiostation. En er zijn wel een stuk of wat bijgekomen natuurlijk.

Hengelo. Joop van den Berg heeft gereageerd. Ook bedankt. Tineke Pijning. Dankjewel. Kees Pronk. Is een oud plaatwerker, DJ geweest, jaren geleden. Rita Velting. Radio staat aan in Den Ham. Dankjewel. Herma. Smit Kamferbeek. Ook bedankt. Jessica, mijn dochter, luistert mee. In Ruinewold. En Marije Kampskreur is erbij. En ook John Wattin heeft gereageerd. Ik had zojuist nog Nederlandstalig een gangmaker. Veel gedraaid in mijn laatste jaren dat ik plaatjes draaide in zalen. Dat was bij Dika van de Kruisweg in Markelo. De Alemina Boys, we gaan er zometeen uit. Ik heb nog één plaatje voor je voor het nieuws van 11 uur. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant voor het nieuws voor de tweede uur van dit programma. Tot zo.

0: is een van de grootste hits geweest van deze club met Francis Rossi en Rick Perfitt natuurlijk. Status Quo in Whatever You Want. En ik had muziek van het album Crime of the Century voor je. Waar ook onder andere School op staat. Dat is wel het allerbeste nummer wat ze ooit uitbrachten, denk ik. Supertramp, Roger Hudson, Rick Davis en de zijne in de uitvoering van Dreamer voor je gedraaid. Ik heb een Nederlandstalige plaat en dat is een bijzondere gisteravond opgedraaid. Ik weet dat ik er een aantal mensen een plezier mee doe. Ik denk ook vandaag, dus vandaag ook maar even draaien. Een handje van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zegt Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

Ja, dames en heren, wat kan muziek toch mooi zijn? Dit hoor je bijna niet meer op de Nederlandse radio. Wij draaien het gewoon in dit radioprogramma. Het Franse chanson. Claude Barzotti en Madame. En Gregor die heeft gereageerd, die luistert mee in Polen. En ook Gerry Binnenmars is erbij. Eddie van der Veen heeft de radio aanstaan in Zwollywood vandaag. Dankjewel, Eddie. Goed, we draaiden nog even Gerard de Vries. Het was een plaats met een verhaal, mag ik wel zeggen.

Het is een soort van ingekorte uitvoering, dames en heren. Een speciale radio mix, zeg maar even. Dat kwam van het album 1987, veel gedraaid in de Proorkoelen, jaren geleden. Eigenlijk een Proorkoelenplaat uit de tijd dat er nog echte muziek gemaakt werd. Met onze eigen Artje van den Berg op gitaar. De man uit het Twenteland. David Coverdale in het vocale gedeelte. De dijk van de hit. Het was volgens mij net na de tijd dat Alfred de Gande nog zijn plaatjes draaide. Bij de VARA Radio. Het beton tijdperk, zeg maar even. Whitesnake, Here I Go Again. Vanmorgen al voorbereiding. Berichtje plaatsen op Facebook, het hoort erbij. Ik vind het altijd leuk dat de mensen reageren. Er komen ook steeds meer namen aan je voorbij. Maar goed, vanmiddag vanaf 2 uur kun je luisteren naar Gert-Jan Hoekman. Het programma is ingekort, helaas. Het is tussen 2 en 4 vanmiddag bij RTV 4. Schijven voor bedrijven. Er zit best veel disco in. Ik luister regelmatig, moet ik zeggen. Maar ook veel lekkere oude muziek. En die oude muziek hoor je ook weer aanstaande zaterdagochtend. Vanaf de klok van 9 tot 12 uur met Henk Stoeten. Music Memories. Het verzoekbladenprogramma van RTV 4. Niet allemaal tegelijk. Goed, het is inmiddels bijna 10 minuten na de klok van 11:30. Donderdag. De muzikale donderdag van RTV 4 met andermaal muziek van eigen bodem. Dit is Vitesse met Herman van Boeien. En dat was een van de eerste Nederlandse drummers op een elektrisch computergestuurd drumstel. Vitesse en de Rosalind.

Je kent ze nog van Good Looking. En dit was die andere hit. Vitesse. Herman van Boeien. Dat is de grote pot in de pannen. Ik heb de verdwaalde piratenplaat voor je. Dat kan nog.

Ja, dames en heren, geweldige plaat. Een van de betere lead vocalisten van deze aardkloot. Gaat al jaren mee. Zijn oude padvinder inmiddels. Paul Carrick. En dat was een oud liedje van The Searchers uit de jaren 60. Dus van lang geleden origineel.

When You Walk in the Room. Paul Carrick. En ik had zojuist Matthias Ruim. In het kader van die Duitse Shell-platten. Verdammt is Lieb Dies. En daarvoor draaiden we de verdwaalde piratenplaats van vandaag. Een vast onderdeel in dit radioprogramma. Piraten zijn nog steeds groots in Nederland. Ook speciaal gedraaid voor Gerard uit Denusvaart. Marina Koster. Met Adje van Hoorn, lang geleden. Dat draait op de FM vanuit een klein zolderkamertje in Balkbrug. Dat waren mooie tijden. Absoluut. Wimpie Brouwer zat er regelmatig bij uit Nieuw-Leuzen. We maakten met z'n allen programma's vanuit één studio. Die werden dan opgenomen en live eigenlijk vanaf het bandje weer uitgezonden. Alsof het live was natuurlijk. Die goede oude tijd, jaren 80 was dat. Goed, we gaan richting het nieuws en de boodschappen van 12 uur. Ik wens je de komende uren, de komende dagen veel plezier met collega's. Vanaf de klok van 4 uur een jongerenprogramma met danslessen, geloof ik. Tussen 6 en 7 danslessen. Goed, dat is een andere doelgroep. Iedereen bedankt voor het luisteren. Dit programma is er weer volgende week dinsdag vanaf de klok van 10 uur.

Dansmuziek, dames en heren. Het klinkt altijd wat eentonig. Dat is commercieel gezien beter natuurlijk, hè? Goed, Henk Stoeten die heeft meegeluisterd. Ik zeg dankjewel. Iedereen aanstaande zaterdagmorgen luisteren vanaf 9 uur natuurlijk, hè? Music Memories. Nogmaals tot dinsdag voor een nieuwe editie van Rinky's Kickstart. Dat ga je goed allemaal.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Het Amazing Menu.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
4: Het Amazing Menu.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: bedrijven voor bedrijven.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
6: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.

Via de radio met een bron van energie. En dat allemaal hier in Schijven voor Bedrijven. Ja, ik kan me voorstellen dat je wel aan het werk bent natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nog met vakantie zijn. Hele fijne vakantie als je hier in deze regio van het Vechtdal op vakantie bent. Of in het Twenteland natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Het is hier mooi vertoeven. Dus ik zou zeggen, heb je een fiets bij je? Ga maar eens even lekker die route fietsen en zo. Knooppuntroutes noemen ze dat ook wel eens. En dan heb je allemaal van die bordjes langs de kant van de weg. En zo kun je heel

0: fietsen hoor. Echt. En dan kom je echt wel plekken dat je zegt van nou, dan kom je anders gesproken nooit. Laat staan te voet of misschien met de auto. Nee, echt niet hoor. Met de fiets kom je overal. Echt. Ik kan het weten. Echt wel. Hey mensen, we gaan eens even weer leuke muziek draaien. Zometeen de foto 4. Naar Robert Palmer. Met Johnny en Mary. Hebben we een hele mooie top 4 straks. Dus de foto top 4. De foto 4 noemen we ze eigenlijk hier op RTV 4. En we hebben natuurlijk kort nog wat anders. Dat is dan de praat is vooral met Bart van Leeuwen. Zometeen om 15:15. Maar eerst even lekker genieten van deze jongens.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Schrijven voor bedrijven.

0: Mary.
1: Ja, lekker hè. Ach, dat doet wel weer goed natuurlijk hè. Nou, vandaag, het is ooit jou opgevallen hè, want ik kreeg net al een berichtje van, hé, wat gaan we doen? Daar zijn we mee bezig. Ja, jaren 70 en jaren 80 zijn we vandaag aan het draaien. Dus als je een beetje fan bent van de jaren 80 en de jaren 70, nou, dan ben je, zit je helemaal goed hoor. Bij RTV4 mensen op dit radiostation. Zeker in de eten te ontvangen op de 105.9. En ik laat me nog even vertellen dat het 106.3 ook nog te ontvangen is. En op de 107.2 FM. Dus ja, de foto 4. Sheila E., Kraaienveld, Rescue en Kincaid krijg je allemaal te horen.

James or Jenna Penny. Dat was de titel van Kindgate. En dat was dan nog een van de Foto 4 mensen. En we hadden natuurlijk ook die hele mooie van Rescue. En die heette The Girls Are Back in Town. Waarschijnlijk weer terug van vakantie. Dat kan niet anders volgens mij. En Kraaienveld kwamen we tegen met Mona Lisa. En we hadden de Bells. Oftewel de Bell of St. Mark mensen. Van Sheila E. En dat waren zeg maar de Foto 4. Op RTV 4. Heb jij ook van die leuke top, iets wel leuke plaatjes die je zegt van, nou ja, wat is leuk. Foto 4 kunnen noemen als je van die platen hebt. En je kunt gerust zeggen van, nou, dat zijn toch wel de Foto 4. Mag je ze gewoon insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Zet er even bij de Foto 4. Dan komt het allemaal goed hoor. En dan draai ik gewoon even de Foto 4 speciaal voor jou weg hoor. Maar eerst even Softcell. Die hadden 1982 een grote met Tars.

Lekker een beetje zomerse plaat op de radio. Is altijd leuk hier op RTV 4 natuurlijk. Shushutua. En dat was dan de Shorts. Ken je nog? Ken je die nog wel? Ja, toch? Nou, dan ken je deze waarschijnlijk ook van de Stars on 45. Daarover is een volume 3. Stars on 45. Hele mooie 1981. Neem eens even lekker mee.

Mooie muziek van Stars on 45 en de volume 3 van Stars on 45. En we hadden daarvoor de shorts en we hadden ook nog Riquiera met No Tango de Dinero in 1984. Dus weer even 2 natuurlijk, hè. Hey, we gaan lekker door. Zometeen na deze plaat krijgen we de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Maar eerst Jude Dolan met I Need You.

0: Dolan was het. And I need you. Jazeker, we hebben je nodig daar aan de kant van de radio. En als je het leuk vindt, zeg er zeker voort. Hè. Als je altijd luistert op de donderdag tussen 2 en 4 naar Schijven voor Bedrijven. Nou ja, misschien heb je nu vakantie. Hele fijne vakantie trouwens. En maak er wat leuks van. Hè. Ja, eens even kijken. We gaan naar. Wat voor jaar gaan we met de plaat in zijn verhaal, Bart? We gaan naar 1987. En er komt een heel mooi verhaal van Bart, mensen. Echt hoor, moet je maar eens even luisteren. Ja, hij komt met een leuk verhaal in 1987. En in dit verhaal hoort ook een plaat bij. En die plaat komt uit 1987. Ja, dus goed luisteren. Probeer uit het verhaal van Bart even de plaat te raden. En mocht je het nog niet geraden hebben, dan krijg je sowieso de plaat nog even te horen. En dan... Heb je de plaat nog niet geraden, dan ja, dan weet ik het ook eigenlijk niet meer. Maar goed, en mocht je het wel geraden hebben, dan ga ik je straks nog even feliciteren. Nou, wat wil je nog meer? Dan krijg je allemaal maar zomaar hier weer op de radio, hier bij RTV 4. In de plaat en zijn verhaal. Nou, ik zou zeggen, Bartje, ben jij er klaar voor? Ik zeg, Bartje, ben je er klaar voor? Ja, zeg Bart.
1: Lawaai, die da, die da, die da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Een vallei vol beton, daar ben ik geboren. Waar de rivier ver boven de daken stroomt. Dat lijkt vreemd, maar zo zijn de verhoudingen in dit land. En tussen alles en iedereen door krioelen de auto's als mieren op een mierenhoop. Het kan allemaal in dit land, waar bergen ver te zoeken zijn. Maar toch wilde ik op zoek naar die bergen. Ik had alleen geen flauw idee waar ik moest zoeken. Toen ik vanmorgen tot mijn middel in de vroege ochtendmist stond, tuurde ik naar de platte horizon. Ik kon nergens bergen ontdekken, maar ik zag wel een groen geverfd huis. Zo'n huis waarvan je er zoveel ziet in dit land. Pas toen ik verder liep, kwam ik eindelijk iemand tegen. Het was een vrouw die rozen op de muur van haar huis aan het schilderen was. Het was een vreemd gezicht, maar wees eerlijk, wat is er nog vreemd in een land waar ze geen mannetje in de maan zien, maar het gezicht van de koningin? De maan lijkt namelijk sprekend op de achterkant van de munt, waar de koningin ook op staat. De vrouw die ik ontmoette kon me ook al niet helpen. Gelukkig kwam ik even later een oude molenaar tegen die op de rug van een koe zat. Hij was op zoek naar de wind, maar kon hem niet vinden, vertelde hij. En toen ik hem vroeg waar ik de bergen kon vinden, zei hij: volg de wolk die op een schaap lijkt. Dan zul je ze vanzelf tegenkomen. Ja, daar schoot ik dus ook al niet veel mee op. Ik liep verder door de vallei en ontdekte dat een knoop van mijn overhemd los was gaan zitten. Hij viel op de grond en ik zag hem wegrollen. Gek genoeg volgde ik het pad dat de knoop aflegde en tot mijn stomme verbazing leidde dat pad me uitgerekend naar de bergen waar ik naar op zoek was. De bergen die hier zo moeilijk te vinden zijn. Maar eindelijk had ik ze dus gevonden. De bergen in dit kale, vlakke land. De bergen van Nederland.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Mooie, prachtige plaat van The Nits en In The Dutch Mountains. En we hebben hele mooie bergen om te heerlijk te kunnen fietsen eventueel. Hou je van wielrennen, dan zit je helemaal goed hier in deze streek van het Vechtdal. Nou, noem maar op. En we hebben leuke bergies. Voor degenen die het hebben geraden, zeg ik bij deze dan maar weer. Ja hoor. Dan gaan jullie even deze even draaien van Jürgen Markus en Ein Festival der Liebe. Ja, even lekker meespringen, meehuppelen. Moet allemaal nog lukken. Ook als je vakantie hebt volgens mij. Nou, in ieder geval op het werk gaat het altijd goed. Want iedereen springt vanzelf mee. Echt wel. En het werk gaat vanzelf nu.

0: Dat was Jurgen Marcus, hè. Het was gewoon een festival der Liebe. Ja. Hey mensen. Het zit er weer op.
1: Ja.
0: We gaan er weer vandoor. Ik hoop dat je de volgende week er ook weer lekker bij bent. Tussen 2 en 4 met Schijven voor Bedrijven hier op dit radiostation. RTV 4 mensen. Ik ga eruit met een hele mooie van Johnny Guitar Watson. Die had in de jaren 70 een hele mooie met Real Mother Fire. Hey, heel veel plezier met de programma's die naar aan bod komen. Onder andere Stroometeen onderweg met, ja, wie weet ik niet. Het is altijd afwisselend natuurlijk, hè. En ik zeg hier bij deze heel veel plezier ermee. En graag weer tot de volgende keer. Dag, hoor je.

0: strawberry soda. It's a real motherfucker.
1: Yeah. Lord, it's a real motherfucker. RTP 4. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik dat altijd ontkent. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 Verkeer. En ik heb goed nieuws. Geen files. Ja, wel 1 file. Op de N343 Slag Haren-Oldenzaal tussen Kloosterhaar en Geesteren. 4 kilometer en 4 minuten vertraging.
4: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: Zeker was tot 7 uur met zometeen Karen Whitcomb. Ook Steve Winwood is voor je onderweg. En nu de Rolling Stones en Start It Up.

Een hele goede middag. RTV 4 heb je aanstaan. En ja, super tof dat je voor ons hebt gekozen. Nou ja, tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. En nou ja, goed, dit gebeurde er allemaal in het nieuws vandaag. Ondernemers hebben flink meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Eerder dit jaar duikelde het vertrouwen nog fors omlaag. Maar de zorgen zijn inmiddels wel wat geluwd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de treinen die door de natuurbranden in Limburg stilstonden, rijden sinds vanochtend weer. Wel zet Arriva minder treinen in dan normaal. Dus Boxmeer en Venray, de vervoerder, adviseert reizigers om vlak voor vertrek de reisplanner te checken. En tenslotte in Spanje en Frankrijk werden de afgelopen dagen verschillende stranden gesloten om dit dier. Namelijk het Portugese oorlogsschip. De kwalachtige kan tentakels hebben tot 40 meter lang. Nou, echt waar, 40 meter lang. Ja, een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn in de Spaanse San Sebastian. Werd in een dagtijd zeker 120 mensen gestoken. Ja, weet je, als je door zo'n kwal gestoken wordt, ja, dat is niet best inderdaad. Maar goed, zo meteen gaan we terug naar de zomer van 2014 met Lilywood en de Brick. Naar Steve Winwood en Higher Love hier bij RTV 4 Onderweg met Kelvin. Tof dat je erbij bent.

Ja, gisteren hadden we een hele leuke dag hier bij RTV 4. Want we zonden namelijk live uit in de Ommen bij de Ommer Biesing. En dat was heel erg tof. We zonden uit van 11 tot 4. En ja, weet je, het was echt een heel leuk evenement, moet ik heel eerlijk zeggen. Iedereen was blij, vrolijk. En wat mij ook opviel, het was ontzettend druk. Ja, het was echt ongelooflijk druk. Je moest echt door de mensenmassa heen lopen. En in ieder geval, het is ook de drukste Ommer Biesing ooit, zeg maar. Tevens was er ook nog, dat is ook wel leuk, ik was net even bezig kijken. Wat trouwens ook is namelijk de finale van Music Star Ommen. Ja, dat was ook wel leuk. Het is eigenlijk een soort Hollands Got Talent. Eigenlijk. Of The Voice, weet je hoe je het wil noemen. En dan konden mensen gewoon zingen, zeg maar. Dus dat was sowieso één groot feest der herkenning, zeg maar. Dus gisteren dus de Ommer Biesing bij RTV4. Zometeen Leona Lewis, ook nog Forner is voor je onderweg. En nu Doobie Brothers, heerlijk, RTV4. What a Fool Believes, heerlijk. Lekker op deze zonnige donderdagmiddag. Zo'n dag dat je gewoon lekker alles mee zit, ja. Dat is ook wel lekker, toch? Zeker en vast.

Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws met daarin nieuws over een geparkeerde auto die vannacht in brand heeft gestaan. En verder goede muziek van Ultra Fox en ook Max en Andy Grammer is voor je onderweg. Eerst die heerlijke plaat. Beetje melancholisch is het wel. Maar het is wel dubbel en dwars genieten. Foreigner en Waiting for a Girl Like You. En soms komt diegene op je pad. En soms duurt het jaren en maanden.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak. En het weer, wolken en zon, 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en een graad of 25.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: We gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het laatste streeknieuws. De N36 tussen Witte Paal en de N48 bij Ommen is 3 nachten afgesloten. Rijkswaterstaat voert van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus van 8 tot 5 uur onderhoud uit. Wanneer de weg wordt voorzien van een rijbaanafscheiding is nog niet bekend. En de geparkeerde auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Gantelgein in Zwolle. Melding kwam rond 12:30 binnen. Toen de brandweer arriveerde stond het voertuig al volledig in brand. Door de hitte sloeg de vlammen ook over naast een naastgelegen berm. En tenslotte Ommer Biesing beleefde gisteren een van haar drugs bezochte edities van dit jaar. Jong en oud genoten van een uitgebreid programma tijdens de Ommerland en Koekse Belt Kidsdag. Met als feestelijke afsluiting de finale van Music Star Ommen 2026. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: lekkere track.
1: Zometeen dan gaan we het weer doen. Namelijk de lekkere track, want het is donderdagmiddag. Donderdagmiddag, toch een beetje in vakantietijd. Ja, misschien moet je gewoon aan de bak. Maar ja, weet je, je merkt het toch een beetje als je op straat loopt. En ook in het OV, ook op de weg. Het is vakantie, overal lopen kinderen. En allemaal gezinnetjes en zo, dat soort dingen. Dus je merkt al gelijk, het is zomervakantie. Maar wat gewoon altijd blijft hier in Onderweg met Kelvin is natuurlijk de lekkere track. Wat is nou een nummer waar je heel veel zin in hebt? Dat je denkt van, nou weet je, als ik dat nummer hoor, dan is mijn donderdag gewoon helemaal compleet. En het leuke is, jij mag het bepalen. En dat kan heel simpel via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En goed weet, ga ik wel jou een lekkere track draaien. En het mag echt van alles zijn. Het mag Nederlandstalig zijn. Het mag pop zijn. Het mag een beetje lekker zomer zijn. Want het is natuurlijk lekker zomerweer. Dus laat het in ieder geval even weten. En het kan heel simpel. rtv4.nl/app. En dan wie weet ga ik van jou een lekkere track draaien. Ik zit even de app te kijken. rtv4.nl/app. En dan krijg ik ook een leuk appje binnen van Esmee. En zij zou heel graag iets van ABBA willen horen. Maar ja, iets van ABBA, dat is natuurlijk heel groot en heel breed. Ja, dan is toch deze wel lekker hoor. One of Us! Hoor je die bij RTV4?

0: De lekkere track.
1: Ja, en dan is nu de vraag, wat gaat toch de lekkere track worden? Nou goed, je kon het heel eventjes laten weten en dat kan natuurlijk via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app en dat hebben heel veel mensen gedaan. Natuurlijk, ze is er weer bij, vriendin van de show Amber. En zij zou heel graag Boney M willen horen met Sunny. En klinkt zo. Lekker met het weer ook. En over vaste luisteraars gesproken. We hebben er ook één. En dat is leuk. Tim is ook van de partij. En die zou Kinderen voor Kinderen willen horen met Kermis.

0: lekkere track worden.
1: De lekkere track.
0: Ik vind ze allemaal leuk. De keuzes die allemaal worden aangevraagd. Ja, dat is fantastisch hoor. Boney M, Sunny, Kinderen voor Kinderen met Kermis. Moet ik denken aan de Teeny and Love. Kermis. En Simone zou heel graag Taylor Swift willen horen met Met Me. Nou, ik zou zeggen, het is vandaag je geluksdag. Want Taylor Swift en Me is vandaag de...

Zometeen is het weer tijd voor het NOS Journaal. En ook goede muziek van Phil Collins en Excessus voor je onderweg. En heb jij u een kwalies al ingepakt? Heb jij nog niet gedaan? Snel doen zou ik zeggen. Want we gaan weer een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madamme. Dat is allemaal voor zometeen. Nu Roxy Dekker. En jouw idee hier in Onderweg met Kelvin hier bij RTV 4.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, wat een lullig nieuws, zeg. Ongekend, zeg. Nou ja, goed. Hè? Goed, dan door naar... Ken je dat? Dat je wel eens, lacht om je eigen grap? Dat vind ik vooral. Ik heb dat heel vaak. Oh, heerlijk. Als je gewoon om je eigen grap gewoon stukken gaat. Dat goed. Door mijn serieuze zaken. RTV 4 verkeer dan. M50, Zwolle Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampersuit. 2 kilometer en 3 minuten langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
5: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
4: En zometeen gaan we een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madame. Nu Phil Collins, Something Happened on the

dan luister je naar nog tot 7 uur hier bij RTV 4. En hebt jij uw valies al ingepakt? Hebt jij dat nog niet gedaan? Dan zou ik zeggen, heel snel doen als ik u was, want we gaan weer een reisje maken in het land van de lekkere pintjes, dus gewoon naar Madamme. En, of als even een klein tipje van de sluier, we gaan de zomer opzoeken. Zeker en vast, we gaan de zomer opzoeken. Dat is dus voor zometeen. En ook goede muziek van Teddy Swims, die is voor je onderweg. En de NX is een nieuwe sensation. Hier bij RTV 4, onder

0: Vlaamse plaat.
1: Allee, mannetjes, mannetjes, daar is het weer tijd voor de Vlaamse plaat. Zoals je van mij weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madame. En niet alleen dat, en ook de muziek die er wordt gemaakt. En elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En ja, ik gaf al een kleine hint. Ik heb het over de zomer. Waar zijn we nu mee bezig in de zomer? De zon schijnt lekker en dat is plezant. Namelijk K3, jazeker. Die hebben een heel leuk nummer gemaakt. De zomer van Oya Lele. En ja, het is eigenlijk vooral een soort ode aan het nummer van Oya Lele. Ja, ja, het is eigenlijk gewoon Oya Lele, ik voel me goed. Oya Lele en dat soort dingen. Het is een lekker zomernummer. En eigenlijk, als je goed naar de tekst luistert, gaat het eigenlijk over dat de meiden van K3 terug in de tijd gaan van toen ze nog kind waren. Dat alles zo onschuldig leek. Dat het gewoon, ja, dat heb je sowieso altijd als je kind bent. Dat alles zo leuk, lief, onschuldig is. Dat je nog niet bezig bent met alle gedoe en dingen op de wereld. Gewoon alles is plezier en pret. En dat hoor je ook echt wel terug in dit nummer. De Vlaamse plaat van vandaag. K3 en de zomer van Oya Lele.

Zojuist is net het bericht binnengekomen dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Laat de familie weten in een verklaring. Ze is bekend geworden van de band Earth and Fire en leed al heel lang aan de ziekte van Parkinson. Ze scoorde met Earth and Fire veel hits als Memories, Maybe Tomorrow en Weekend. Heel veel sterkte van dit verlies. Earth and Fire, dan is het ook wel om. Dan gaan we ook gewoon een nummer draaien van Earth and Fire.

Zometeen is het weer tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. En muziek van Godly & Cream en ook Ben Howard is allemaal voor je onderweg. Eerst Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. En dat doen we hier allemaal op de donderdag van RTV 4. Leuk dat je erbij bent.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. Maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En ik kan je vertellen best wel veel. En gelukkig is daar het laatste streeknieuws. De Ommer Biezing beleefde gisteren een van haar drugsbezochte edities van dit jaar. Oud en jong en oud genoten van een uitgebreid programma tijdens de Ommerland en Koeksebelt Kidsdag. Met als feestelijke afsluiting de finale van Music Star Ommen 2026. En de geparkeerde auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Gantelgein in Zwolle. De melding kwam rond 00:30 binnen. Toen de brandweer arriveerde stond het voertuig al volledig in brand. En door de hitte sloegen de vlammen ook over naar de naastgelegen berm. En tenslotte de N36 is tussen Wittepaal en de N84 bij Ommen is 3 nachten afgesloten. Rijkswaterstaat voert van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus steeds van 8 tot 5 uur onderhoud uit. Of en wanneer de weg wordt voorzien van een rijbaanafscheiding, dat is nog niet bekend. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En ik kan je vertellen dat het heel erg meevalt, ja. Want 2 files eigenlijk op de A50 Apeldoorn en Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek naar de A28 en richting Amersfoort en Kampersuit. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan de laatste op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampernoord en Kampersuit 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
1: Kelvin Punter. RTV.

Ben je wel eens verliefd geweest op iemand en je durfde diegene helemaal niet aan te spreken? Nou, ik heb dat zelf gehad in 2012. Ik was op vakantie met mijn ouders in Cyprus. En ik weet nog, daar liep een heel mooi blond meisje. Die was daar met de moeder en de zus. En ze liepen op dat resort rond en ik wilde eigenlijk gewoon heel graag dat ene meisje aanspreken. Ze heette Feline, heette ze. Alleen ja, ik durfde niet. Ik was als kleine jongen heel erg verlegen. En ja, ik wist gewoon niet hoe ik zeg maar een praatje met haar moest knopen en zo. Dus uiteindelijk heb ik ja, als kleine jongen gewoon met stekeltjes haar de stoute schoenen aangetrokken. En nou, gewoon een gesprek aangeknoopt met de vraag, zullen we Facebook vrienden worden? Nou ja, goed. Uiteindelijk zei ze, ja, dat is helemaal goed. Dat is prima en zo. Dus toen dacht ik, oh leuk. Ja, weet je, we kunnen contact houden en zo. En dat zal voor altijd zo zijn. En misschien wordt het wel mijn vriendin, weet je wel. Hartstikke leuk. En ik weet nog heel goed, ik had daar net toen ik terugkwam weer thuis, had ik haar een berichtje gestuurd. En uiteindelijk duurde het maar voordat ik een reactie kreeg. Het duurde maar en het duurde maar. En ja, weet je, ik heb gewoon helemaal niks meer van haar gehoord. Dat is dan toch wel jammer. En nou ja, goed, altijd als ik Ben Howard hoor met Keep Your Head Up, die je net hoorde, dat moet ik toch een beetje terugdenken aan die tijd. Ja, dat ik eigenlijk wel verliefd was op dat ene meisje. Feline heette ze. Dus nou goed, mocht je luisteren, je kan altijd bellen naar de studio. 0529 481048.

op de klok te kijken. En het is bijna 6 uur, dat betekent dat het bijna etenstijd is. En ik hoop dat je wat lekkers gaat eten. Als je gaat eten zometeen, eet smakelijk. Doe dat met de allerbeste muziek van RTV4. Ook zometeen na 6 uur David Bowie en ook nog Flair. Sniffer the Tears en nog heel veel meer is allemaal voor je onderweg. New Will and the People en Lion in

0: met Kelvin. RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Short.
2: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
3: Met zometeen Flair door het oog van de nacht. Ook Sniffer en Tears is voor je onderweg. En nu David Bowie, Absolute Beginners.

Een hele goede avond, mocht je net ingeschakeld zijn. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier bij RTV 4. En zometeen, dan is het weer tijd voor het leukste item van dit programma. Namelijk het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Lekker losgaan op de allerbeste beat van dit moment, jazeker. En verder ook nog heel veel goede muziek. Onder andere Marshmello samen met Kelsa Ballerini. Another Drink is voor je onderweg. En nu een nummer dat heel lekker past voor in de auto. Heerlijk. Sniff and the Tears. Driver Seats hoor je nu bij RTV 4.

Heb jij je dansschoenen al uit de kast getrokken? Dan zou ik dat zeker doen, want zometeen gaan we dansen met het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Maar voordat het zover is, word je nog bijgepraat door de collega's van de NOS. De NOS headlines, ook het streeknieuws allemaal voor je onderweg. Nu Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer vanavond in het noorden kans op regen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. De N36 is medio augustus tussen Witte Paal en de N48 bij Ommen 3 nachten afgesloten. Rijkswaterstaat voert van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend onderhoud uit. Of wanneer de weg wordt voorzien van een rijbaanafscheiding is nog niet bekend. En een geparkeerde auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Gantelgein in Zwolle. De melding kwam rond 00:30 binnen. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al volledig in brand. Door de hitte sloegen de vlammen ook over de naastgelegen berm. En tenslotte, Ommer Biesink beleefde gisteren een van haar drukst bezochte edities van het jaar. Jong en oud genoten van een uitgebreid programma tijdens de Ommerland en Koeksebelt Kidsdag, met als feestelijke afsluiting de finale van Music Star Ommen 2026. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter.
2: En dan is het nu tijd om lekker te dansen de voetjes van de vloer met het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. De lekkerste beats, heerlijk hier bij RTV 4. Zometeen David Guetta en ook nog Nouts en Avicii, allemaal voor je Onderweg. Nu Cassius hier in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje bij RTV 4.

David Guetta heeft een nummer van David Bowie even in een lekker dancesausje gegooid hoor. Just for one day, heroes. Hoor je bij RTV4 in het onderweg met Calvin Dance, half uurtje. Zometeen Avicii, Wake Me Up en ook nog Dead Alive is voor je onderweg. En waar luister jij naar het onderweg met Calvin Dance, half uurtje? Dat kun je laten weten, heel simpel, via rtv4.nl/app, rtv4.nl/app. Nu terug naar het jaar 2012 en toen kwam dit nummer uit van Now's Hungry Hearts.

is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Tot zover Onderweg met Kelvin voor vandaag. Goed nieuws, volgende week dan ben ik weer met een nieuwe Onderweg met Kelvin. Misschien wel een klein beetje brak, misschien. Want ik heb namelijk de dag daarvoor een bruiloft. Jazeker, familieleden gaan trouwen. En dat is leuk als je erbij bent, hè. Feestjes, dat belooft gezelligheid. De nodige alcoholische versnaperingen komen erbij, dus... Ik zal een beetje moe zijn hier tussen 4 en 7 volgende week, donderdag. Maar dat komt allemaal wel goed. Zolang je maar plezier hebt, is het prima. Zometeen onder andere goede muziek. Robin Schulz, Depeche Mode, John Mayer, Hannah May. Allemaal voor je onderweg. Ik wens in ieder geval een hele fijne donderdagavond. En dit is Siesto met Wolfgang Gartner. Wolfgang Gartner, jazeker. We Own the Night. Nummer die al lang niet meer wordt gedraaid. Zonde. Maar gelukkig hoor je dat wel in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Alvast een goed weekend en salut.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
5: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
6: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
4: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
7: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
4: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: TV4.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
3: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
5: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
3: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Rome die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Rome. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
5: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
4: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens...

0: Ja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schipper. Tot snel. RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen een computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding daarbij reageert op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Er zijn twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van de bestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat vierde in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Let aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mob. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jerny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Hij wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het